Ja, Hedy Heuken met melodieën uit een dijk. Of Rijnus kan me denken als de Lawrence Reynolds, Demol, Hank Williams song.